0: Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompen maken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Op de Geemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Geemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 200

0: 132e schot was het Nick van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:10 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu alle binnengekomen informatie. Bij die hack werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt en op het dark web gezet, want Odido betaalde niet. De hackers hebben inmiddels gedreigd met weer een nieuwe aanval. Afgelopen avond was er in Rotterdam een stille tocht voor de 51-jarige Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een politieaanhouding. Volgens actiegroep Control Alt Delete reed de onschuldige Gulu op de fatbike van zijn vrouw. De politie had hem aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Gulu was volgens de organisatie onderweg naar huis om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen. En platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen. Maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat. Maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde van der Zanden weer terug naar het feest. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Geemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Voor meer nieuws.

0: Nieuws uit Larabiek, Boekel en Geemert Bakel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft al ruim 120 tips gekregen over de hack bij telecombedrijf Odido. Vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment van een verdachte uitgezonden. Daarin doet hij zich voor als IT-medewerker om toegang te krijgen tot de systemen van Odido. De politie onderzoekt nu

0: om medicijnen op te halen na de babyshower van zijn ongeboren kind. De stille tocht ging langs een politiebureau waar werd geklapt en gejoeld. In Brussel staat strengere bescherming van kinderen online hoog op de agenda. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media, games en AI-chatbots door kinderen onder de 15 jaar flink beperken. Een totaalverbod komt er waarschijnlijk niet. Kinderen krijgen stapsgewijs meer vrijheid onder toezicht van hun ouders. Verslavende functies als eindeloos scrollen en automatisch afspelen moeten verdwijnen en platforms kunnen forse boetes krijgen. De plannen worden donderdag officieel gelanceerd. En Iran zegt dat een olietanker in de straat van Hormuz is ontploft en in brand gevlogen na contact met zeemijnen, maar de VS noemen dat verhaal vals. Volgens de Iraanse revolutionaire garde waren schepen gewaarschuwd voor de gevaren in de zeestraat, maar wanneer het incident gebeurde is niet duidelijk. Iran zegt al maanden de controle te hebben over de belangrijke vaarroute. Maar volgens de VS liggen er dankzij hun militaire inzet geen mijnen meer. En president Trump zegt dat Iran graag en ook snel een deal wil. Het weer grotendeels droog met kans op mist. In het noorden en midden van het land kans op wat lichte regen bij een graad of 16 en een matige aan zee af en toe vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag is het droog met zon en wolken bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Gemertse weg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zande die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zande weer terug naar het feest. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout zondagavond 20 september valt het doek over de hele dorpentour 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920.
2: De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu

0: Een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze wapens in de ruimte hebben. Dat zegt de Amerikaanse ruimtemacht Space Force. Die wapens zouden in een baan om de aarde draaien en zowel voor aanval als verdediging gebruikt kunnen worden. Over welke wapens het precies gaat, zijn geen details bekendgemaakt. Volgens de VS vormen vooral Rusland en China een mogelijke bedreiging in de ruimte. Volgens het ruimteverdrag uit 1967 zijn wapens in een baan om de aarde verboden. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Noord-Nederland raakt, waardoor reizigers in onder meer Utrecht, Zwolle en Groningen rekening moeten houden met uitval en langere reistijden. In de reisplanner zijn veel verbindingen geschrapt. De spoorbeheerder werkt aan herstel, maar verwacht dat de hinder nog enige tijd aanhoudt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De familie wil dat die agenten worden vervolgd en is boos over de manier waarop de aanhouding is verlopen. Gulu reed op zijn eigen fatbike en werd tegen de grond gedrukt nadat de politie een melding had gekregen over een gestolen fatbike. Het slachtoffer werd onwel en overleed ter plekke. Gisteravond was er een stille tocht voor Gulu in Rotterdam. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. Twee mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23. Het vliegtuigje steeg gisteren op vanuit Hilversum en verdween kort daarna van de radar bij het Duitse Erkelenz. De politie had vanwege het slechte weer contact met de Duitse luchtverkeersleiding. De vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met het type vliegtuig voorlopig stilgelegd. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Nauseda. De NAVO-toestellen kwamen in actie na een mogelijke drone-waarneming bij de hoofdstad Vilnius. Volgens lokale media kwam de drone vanuit Wit-Rusland het Litouwse luchtruim binnen. Kort voor middernacht kregen inwoners in de omgeving een waarschuwing op hun telefoon. Het is voor het eerst dat een drone boven Litouws grondgebied is neergeschoten. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:10 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

We hebben All Wounded and Wounded, niet met de Redbone, de opener van Klaarwakker voor vandaag, deze dinsdag de 15e september. Een hele goede morgen. Tot 9 uur is dit programma weer bij je, zoals elke werkdag van de week. We staan op met een kopje koffie, we smeren straks een boterham en we hebben veel leuke muziek voor je om je op weg te helpen richting de rest van de dag. En natuurlijk kijken we ook weer in de top 1000. 2 van 1 hebben we. Tariefnieuws. Kortom, de eerste 2 uurtjes van deze ochtend komen we samen wel door. Zometeen muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran samen met Repeated. Nu weer eens Glow. Hier is Rick James.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran, een illustre duo toch, en repeat it hier op OSR 920. En we kijken ook vandaag naar het weer van 20 jaar geleden. Hoe was het toen? Nou, het was zonnig met wat sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 20 graden, 's nachts was dat 11. De wind blies uit het oosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Guus Meeuwis, hij kan al tot 3 tellen. Dat is op zich best knap, toch? John Denver ook nog. Take Me Home, Country Roads. Deze vroege ochtend hier op dinsdag bij OVCR 9-2-0. Het programma Klaarbakker. Je bent van harte welkom, ook als je net wakker wordt. Of als je net bent afgewerkt, want dat kan natuurlijk ook. Hier is In Excess. Don't

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door een grote storing op meerdere plekken in Midden-Nederland rijden vanmorgen veel treinen niet of met forse vertraging. ProRail spreekt van een probleem dat het hele treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland raakt. De oudste dochter van de overleden Rotterdammer Alfredo Gulu doet aangifte tegen de agenten die hem zaterdag arresteerden en waarbij hij overleed. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen zijn drie Nederlanders. Navo-gevechtsvliegtuigen hebben boven Litouwen een drone neergeschoten, meldt de Litouwse president Noseda. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
2: OSR 920. Klaar wakker.

One, natuurlijk met Mary J. Blige en U2 tezamen. Het archiefnieuws dan van 15 september. We gaan naar 1957. De NCRV Radio zendt op die dag een rechtstreekse uitzending uit van het Grand Gala du Disque in het Kurhaus in Scheveningen. Met onder meer de treblezangers. Ja, wie zijn nou de treblezangers? Nee, dat zijn geen treblezangers. Dat was gewoon een groepje van toen. Ja. Dit is Prince, dat weet ik wel.

Liefde veranderd, Love Changes, Climby Fisher was dat. Ze weten ook nog en Prins daarvoor. Hier geboren zijn 9-2-0. De eerste uur klaarmaken voor vandaag zit er al bijna op. De tijd die vliegt voorbij als je een beetje naar je zin hebt. We hopen dat jij dat ook hebt. Laat het ons maar eens weten via overzeg920.nl. Hier is het Swets.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer een uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen.

0: tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste dramaserie. Hoofdrolspeler Noah Wyle kreeg de prijs voor beste drama-acteur. De horror-comedy Widow's Bay won 14 Emmys, een record voor een comedy-serie in één seizoen. De productie werd ook bekroond als beste comedy. Matthew Rhys won zowel voor Widow's Bay als voor de miniserie The Beast in Me. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als De Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde van der Zanden weer terug naar het feest. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:10 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Joe Limited, wanna get up als opener van het tweede gedeelte klaarwakker voor deze dinsdagochtend. Van harte welkom terug. Goedemorgen. Kopje koffie nog erbij, boterhammetje en Bruno Mars met Lady Gaga.

0: Ja, zo'n echte dansvloernummer van destijds, hè. Blame It On The Boogie. We stonden ermee op de dansvloer. De Jacksons hoorde je hier bij ons. En dan gaan we naar Bolland en Bolland. De mannen maakten heel wat muziek, ook voor anderen trouwens. Ook nummers voor henzelf. Twee daarvan zijn Samrough 71 en The Last Apache.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Twee keer Bolland aan Bolland hier op OSN 920. De beide heren schreven veel muziek voor henzelf, maar zeker ook voor anderen. En dat deden ze vaak ook nog eens heel succesvol. OSN 920 presenteert muziek van alle tijden, waaronder ook die van James Morrison, Slave to the Music.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk, bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat nieuwe beperkingen op briefstemmen voorlopig niet ingaan. De drie personen die bij de vliegtuigcrash in Duitsland net over de grens bij Roermond om het leven kwamen, zijn drie Nederlanders. De series The Pit en Widow's Bay zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. Het weer in het noorden en westen is bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: I don't want to live without you, Forner. En ook nog met Woman. Nou ja, misschien ging het eerste wel over het tweede, of het tweede over het eerste liedje. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Patrick Hernandez met een nummer uit 1979, Born to be Alive. Heerlijk nummer trouwens. Patrick Hernandez nam dit nummer op in een studio in Parijs, in Frankrijk. De tekst gaat over dansen en plezier maken. Het nummer verscheen op zijn album, wat ook heet Born to be Alive.

Arrakesh Express met Crosby, Stills en Nash zonder Jong dus dit keer. Patrick Hernandez daarvoor Born to be Alive uit onze top 1000 ook nog. En dat allemaal hier bij ons in Klaarbakker. Op OZR 920. Het is nog vroeg voor sommige anderen die hebben er al een halve dag op zitten. Hoe dan ook, welkom bij ons.

Buddy is een Ready met de Sombra Hit, die al weer een tijdje meeloopt ondertussen. En zo komen we dan toch weer aan het einde van opnieuw een aflevering van Klaar Wakker, hier op OVZR 920. Morgen vroeg, vanaf 7 uur zijn we er weer. Graag tot dan. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. En voor vandaag wens ik je een mooie dag. Veel plezier met alle andere programma's. Straks als eerste de Muziekfabriek tot 12 uur met Ben Varil. En bijna de laatste van vandaag komt van Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Gemertseweg in Aarderiksel heeft maandagmiddag om 4:10

0: Troy Blond, eveneens uit Aarlerixel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920 Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: gonna go all the Ghostbusters, Ray Parker Jr., Frank Boeien en zijn groep. En denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit. Goedemorgen en van harte welkom. Oh, het is alweer dinsdagochtend. Kijken op de kalender, 15/9/2026 tot aan 12 uur zit Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. Hij is er alweer klaar mee. Hij kan alweer richting huis. Oh, hij blijft er even op kantoor hangen. Nou, ook prima. Ongeluk veroorzaakt grote file op de A2 richting Utrecht. Tot 2 uur vertraging. Dus als je die kant op moet, let een beetje op. En alle drie de inzittenden van een neergestort vliegtuigje in Duitsland waren Nederlanders. En een spoorstoring lijkt gevolg van sabotage. Materialen bewust op het spoor gelegd. Tot 12 uur zit Muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender en het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

ik zag je stiekem dat dansje wel meedoen. Ja. YMCA met de Village People, Shaken Stevens en I Might uit de rock'n'roll periode die hij zelf gecreëerd heeft in de jaren 80 en de jaren 90. We gaan even naar de Zeros met Jason Mraz. Naam yours hier op Always Zeg. Well,

0: het nu weer. Snow en Informer, grote hits hier in Nederland. Vandaag is het tijdelijk zomers warm met 25 tot 28 graden. De zon die schijnt met regelmaat en er staan stapelwolken. Later neemt de bewolking toe en komt het tot een enkele stevige bui. Lokaal kan het onweer voorkomen en de wind is matig en komt eerst uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind naar het westen en trekt iets aan. De komende dagen is het minder warm dan 18 graden.
1: Jij luistert, wij doen de rest.
2: OSR 920.

Ach, ze zijn weer een grote hit. Ze zijn volop aan het optreden. Ik heb het over het goede doel. En waar is hier de nooduitgang? Bruce Channel en Hey Baby en de Classics en The Wings of an Eagle hier op OSR 920. Jouw vriendje op de radio. Mumford & Sons.

kent het ook van de Dolly Dots. Die hebben het gemaakt in de jaren 80. Maar dit was de versie uit de jaren 60 van Manfred Mann. En Do a Diddy Diddy Dum Diddy Do The Move and Tonight. Zo direct de nieuws, daarna nog 2 uur lang Muziekfabriek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag. De eerste Oranje-fans melden zich vanmorgen al vroeg bij Paleis Noordeinde en langs de route van de Glazen Koets. De Koninklijke Rijtour begint kort na 1 uur. Daarna leest koning Willem-Alexander in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor met de kabinetsplannen voor 2027. Om 3:30 biedt minister van Financiën Heijnen de miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. China heeft de regels voor buitenlandse reizen verder aangescherpt. Chinese burgers die volgens de autoriteiten een gevaar vormen voor de technologische of nationale veiligheid, kunnen een uitreisverbod van 6 maanden tot 3 jaar krijgen. De maatregel richt zich onder meer op overtredingen van exportregels en ongewenste technologieoverdracht. Overheidsmedewerkers en werknemers met gevoelige informatie werden al langer beperkt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten uit het zuiden om hun reis naar Utrecht voorlopig uit te stellen. Op de A2 ontstond bij knooppunt Deil een ongeluk bovenop een bestaande file door uitgelopen werkzaamheden bij Everdingen. Door een defecte asfaltvrees bleven daar 2 rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de A15 en de A27 richting Gorinchem. Zowel op de A2 als op de omleidingsroute bedraagt de extra reistijd ongeveer 1 uur. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof staat de regering van president Donald Trump niet toe beperkingen op het stemmen per post door te voeren. Trump hoopte die maatregelen te kunnen remmen voor de tussentijdse verkiezingen, de midterms van 3 november. Eerder had het Hof van Beroep in Boston eenzelfde besluit genomen. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jongeman op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de 3 Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als De Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de 5e keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Voor meer nieuws

0: was de kennismaking met de formatie Texas destijds. En I Don't Wanna Lover Genesee in a Fly Too High.
1: Van Rio.
0: Vandaag is het tijdelijk zomers warm met 25 tot 28 graden. En geniet er vandaag van, want het is de enige dag morgen alweer 18 graden. Small Faces and All or Nothing.

Oxlodje, Vicky Neandros en Saint-Tropez, Gitaar bij Nacht, Cock Robin, Just Around the Corner. Dit is OSR 920, John Mayer, Perfectly Lonely.

0: Jocelyn Brown, samen met Incognito en Always There. Barry, Dave Barry, and now is the moment. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Hij kwam oorspronkelijk uit Miami, maar wilde daar weg. Dus ging hij liften en trok door heel Amerika. Ergens onderweg schoor hij zijn wenkbrauwen en zijn benen glad... en plotseling was hij een zij geworden. Alleen maar omdat hij wel eens wat spannends wilde beleven. Zij kwam van een van de eilanden. Eenmaal hier werd ze al snel populair onder de kerels... die elke dag met haar bezig waren in een of ander donker achterkamertje. Ze genoot ervan, zei ze. Alleen wilde ze nooit naar de pijpen dansen van die kerels. Ze lachte dan een beetje om de dubbele bodem van die woorden. Ach, riep ze dan even later, af en toe eens over het randje gaan is best lekker. En zo lopen hier allerlei vreemde figuren rond. Joe bijvoorbeeld, die altijd wel met een duister zaakje bezig is... een beetje handelen hier, wat ritselen daar. Maar hij hoort in deze stad... omdat hij ook wel eens de grens van wat wel en niet mag op wil zoeken. Maar het gaat ook wel eens mis. Neem nou Jackie, die dacht dat ze James Dean was... en knalde net als hij met haar auto tegen een muur. Had ze nou maar haar medicijnen genomen, dan was er waarschijnlijk niks gebeurd. Ach schat, had ze nog gezegd... We gaan toch elke dag weer tot het uiterste? Af en toe de ruige kant van het leven opzoeken kan dus geen kwaad. En zo lopen we de hele dag, met z'n allen, langs de rand van de afgrond.

Ach, die leuke rock'n'roll uit de jaren 70 met Jim Morrison draaien we hier gewoon op OZR 920. Waiting for the Sun, Dancing on the Ceiling met Lionel Richie en Walk on the Wild Side. Al zijn er de plaat en

Nou, is een typisch voorbeeld van een eendagsvlieg. Ze kwamen, ze brachten deze hit uit en ze waren weer vertrokken. Ja. Concrete Blonde en Joey. We draaien ook nog Cliff Richards en Blue Turns to Grey. Tot het nieuws. Everything but the girl. Emma miss you like the desert miss the rain.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920.
2: Het treinverkeer in het midden, oosten en noorden van Nederland is ernstig ontregeld door vermoedelijke sabotage. ProRail heeft op meerdere plaatsen buizen gevonden die bewust aan het spoor waren vastgemaakt. Daardoor geeft het beveiligingssysteem ten onrechte aan dat sporen bezet zijn. Bij Steenwijk botste een trein op het materiaal zonder dat iemand gewond raakte. Rond Zwolle en op diverse verbindingen richting Utrecht rijden bijna geen treinen. De politie onderzoekt wie erachter zit. Jeugdkliniek Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek moet de behandeling van jongeren op belangrijke punten aanpassen. Van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag de kliniek jongeren niet meer langdurig verplicht rondjes laten lopen of hun identiteitsbewijs laten inleveren. Sommige jongeren verklaarden dat ze zich door de behandeling beschadigd voelden. Het toezicht begon na berichten over mogelijke misstanden. De kliniek heeft excuses aangeboden en verbeteringen doorgevoerd. De inspectie blijft volgen of de maatregelen genoeg effect hebben. Een Russisch fregat heeft in internationale wateren bij de Deense plaats Gedser 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Het toestel maakte op dat moment bij een routinevlucht foto's van het Russische oorlogsschip. Een van de lichtkogels passeerde de helikopter op korte afstand. Er vielen geen gewonden en het toestel raakte niet beschadigd. De Deense defensieminister noemt het incident ernstig en onprofessioneel. Denemarken ontbiedt de Russische ambassadeur voor uitleg. De invloedrijke republikeinse senator Mitch McConnell is na een afwezigheid van 3 maanden terug in de Amerikaanse Senaat. De 84-jarige McConnell viel in juni thuis, verloor kort het bewustzijn en werd ook behandeld voor een lichte longontsteking. Na een ziekenhuisopname en revalidatie verscheen hij gisteren in een rolstoel in het Capitool en bracht hij weer zijn stem uit. McConnell zegt nog niet volledig hersteld te zijn. Zijn termijn eindigt in januari. Dan nog het weer. In het noorden en westen eerst bewolkt. In het zuiden en oosten schijnt de zon. Vanmiddag wordt het tussen 20 graden aan de noordwestkust en 28 in het zuidoosten.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Vertelt aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de 4 dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Het Sint-Margaretha-gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de 5e keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.
4: Adel.

Uit het begin van de jaren 80, ken je dit nog? Billy Ocean en Are You Ready? Osaka met The Shoes en Brian Adams en Can't Stop The Things We Started. Meeste muziek per uur. Dit is OSR 920 met Future World Orchestra en Desire.

Eenmalige samenwerking tussen 98 Degrees en Stevie Wonder en Through to Your Heart, Aretha Franklin en Since You've Been Gone. Vandaag, 15-9, is het internationale dag van de democratie. Het is wereld lymfklierkankerdag en het is vandaag Prinsjesdag.

Even een kwartje in de jukebox, jazeker. Ah, lekker Fats Domino. Michael, Josephine, René en High Time Events. 15 september 1961. Een groep studenten ontvlucht Oost-Berlijn door een lange tunnel te graven naar West-Berlijn. 20 technische studenten weten zo de vrijheid te bereiken. De tunnel die was voorzien van elektriciteit, ventilatie en zelfs een alarmsysteem.

Nelson, Ride Like the Wind. Peter Koelewijn. Oh, dat was leuk uit de jaren 70. En mij, oh mij, mama, wat was ik blij. Ja, wat een teksten, hè. Zo direct na het nieuws, de teksten van Leo van der Boom. Hij neemt je mee in zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook naar Paul van Beek samen met Martin Huibers en OSR in de middag. Fijne dag. Spreek je morgen weer voor een verse aflevering van Muziekfabriek. John Cicada.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. Dat is richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede zal uitspreken. Den Haag zegt rekening te houden met protestacties op deze Prinsjesdag. Burgemeester Van Zanen noemt de Hofstad de demonstratiehoofdstad van het land. Hij benadrukt dat ook boeren welkom zijn, maar dan wel zonder groot materieel. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Spoorbeheerder ProRail gaat daarom uit van opzet en zegt dat tenminste één trein op het sabotagemateriaal is gereden bij Steenwijk. Er vielen daarbij geen gewonden. Staatssecretaris Bertram noemt de situatie bijzonder zorgelijk en wil dat de oorzaak goed wordt onderzocht. Er blijft voorlopig nog wel de nodige vertraging. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. De vier journalisten werden destijds in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Ze waren in El Salvador om verslag te doen van de bloedige burgeroorlog. De Nederlandse nabestaanden reageren opgelucht en zeggen de zaak nu eindelijk te kunnen afsluiten. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Dat staat in een rapport van de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. President Trump beweerde eerder juist dat de VS over onbeperkte hoeveelheden munitie beschikt. De aanvallen op Iran kosten tot en met juni al zo'n 33 miljard dollar, waarvan ruim 22 miljard aan munitie. En het sneller produceren ervan duurt nog jaren. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de vijf mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie

Boskeks en Lowdown. En daarmee zijn we begonnen aan broodje OSR op deze dinsdagmiddag. Niet zomaar eentje, het is de middelste dag van de week en het is ook Prinsjesdag 2026. Dit is broodje OSR, muziek tijdens de lunch tot 2 uur ben ik bij je. De boterham gaan we lekker beleggen. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben van Riel en nu van Wingo Starr.

Jesus, op OS 920. Wat een variatie van muziek. Een duet van John Lee Hooker en Bonnie Raitt en I'm in the Mood. En daarvoor hadden we een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Al wekenlang staat hij hoog genoteerd. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Tijd nu voor Nederpop van weleer. Dit is die hit van Toontje Lager. Ik stond

Normaal gesproken had je het duo Daryl Hall en John Oates, maar solo stond hij ook zijn mannetje hoor. Jawel, Daryl Hall en Dreamtime was dat. Zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2. Oké, de weersverwachting daarvoor nog één plaat. Dit is die van Bestel.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk, hebben activisten rode verf gegooid op de plaats waar later vandaag koning Willem-Alexander met een glazen koets rijdt. De grote treinstoring in het noorden en midden van het land lijkt te zijn veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen gevonden die daar bewust zouden zijn neergelegd. Drie voormalige militaire kopstukken in El Salvador krijgen definitief 30 jaar cel voor de moord in 1982 op vier Nederlandse icon-journalisten. Hun cassatieberoep is verworpen, waarmee na 44 jaar een einde komt aan de zaak. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran wel degelijk met een tekort aan munitie. Vooral luchtafweer en kruisraketten zouden schaars zijn. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

60 jaar hits komen er voorbij hier bij ons in 9-2-0 uit de jaren 70. Gilbert O'Sullivan en zijn welbekende Metro Harmony. En zojuist hoorde je de weersverwachting. Dat ziet er fantastisch uit op deze Prinsjesdag 2026. En dat is natuurlijk mooi, een hoop zonneschijn. Met de gouden koets in Den Haag daar. Zometeen Tashmin Archer, A Sleeping Satellite. Dat is onderweg daarvoor Christian Walls en zijn Wonder Child.

twee zangeressen die zomaar voorbij kwamen op deze dinsdagmiddag. Tashman Archer, zojuist. En dan de wereldster Dua Lipa en These Walls van nog niet zo lang geleden. Broodje was er, muziek tijdens de lunch van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. Mocht je in de lunchbron zijn, eet smakelijk en geniet van de lunch, maar ook van David Bowie nu. I've

Muziek uit de Motownstal gedaan door de Four Tops en Don't Walk Away. Zometeen na het nieuws en het nieuws uit de regio verder met deel 2 van Broodje. We zijn wat mij betreft graag tot zo. In de laatste plaat dit uur is het oud succes van Bryan Adams in een unplugged versie van Doe. Dit is Heaven.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Actievoerders gooiden de verf op straat in het centrum van Den Haag en riepen daarbij de naam van de klimaatactiegroep. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. De groep noemt Prinsjesdag een poppenkast. De koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijdt straks over de besmeurde route in de Hofstad. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. 6 op de 10 van hen geven de politiek een onvoldoende. Vorig jaar kregen politici nog een 4,4 en het jaar daarvoor een 4,5. UNICEF noemt de uitkomst een duidelijke waarschuwing en vindt dat jongeren politiek meer moeten kunnen meepraten over hun toekomst. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. Ook namen de agenten 30.000 euro aan contant geld en een aantal gegevensdragers mee. De actie volgde op een onderzoek waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met Duitse collega's. Eind vorige maand werd al ruim 1200 kilo vuurwerk onderschept bij Schaik en zaterdag nog eens 2600 kilo. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Voorzitter van der Leyen wil die morgen aankondigen vanwege de grote toestroom van zo'n 80.000 migranten vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta. Met die wet zouden asielaanvragen tijdelijk opgeschort kunnen worden en migranten sneller kunnen worden teruggestuurd. Von der Leyen wil grensbewakingsdienst Frontex ook meer bevoegdheden geven bij het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Geemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Geemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Op de Geemertseweg in Aarle-Rixel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jongeman op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond

0: Overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.

mag duidelijk zijn hoe de plaat heet. Love Can't Turn Around. Je hoorde de plaat van Farley, Jackmaster Funk als eerste plaat na het nieuws in het nieuws uit de regio van 1 uur. Dit is deel 2 van Broodje OSR. Halverwege dus op deze Prinsjesdag. Fijn om te luisteren. Tot 2 uur dus. Nog een uur heerlijke muziek bij OSR 920 met zometeen Stuart, maar nu de Queen of the Disco. Dit is Donna Summer.

The Birth of a New Age was dat van Django McRoy toen we nog meededen aan het Eurosong Festival. Het was in 2021 alweer. Ja, toch alweer 5 jaar geleden. Niet te geloven waar de tijd blijft. Terug in de tijd nu met een oude van Chris Andrews. Dit is Pretty Belinda. She

paraplu, die zullen we vandaag niet nodig hebben, Rihanna. Maar of dat zo is, dat hoor je zo meteen bij de weersverwachting. Die is onderweg bij de hoofdpunten van het radionieuws. Dat hoor je na deze plaat van The Cure uit de 80's met die prachtige intro. Dit is Close to Me.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Extinction Rebellion zegt verantwoordelijk te zijn voor het gooien van de rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Het is een protest tegen het beleid van het kabinet, onder meer op het gebied van klimaat en vluchtelingen. Kinderen en jongeren geven de landelijke politiek opnieuw een onvoldoende. Den Haag krijgt gemiddeld een 4,8 voor hoe goed er naar hen wordt geluisterd. Zo blijkt uit onderzoek van UNICEF onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn 7 personen aangehouden op verdenking van handel in het vuurwerk en witwassen. En de Europese Commissie komt waarschijnlijk morgen met een tijdelijke noodwet voor asiel en migratie. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

vrijheid, blijheid, zeggen ze dan. Rosella, Everybody's Free. En dan tussen haakjes ook nog To Feel Good. Zometeen muziek van John Denver en Don Johnson. Dat was onderweg daarvoor. Brooke Fraser. Dit is

man is voornamelijk bekend geworden als zijnde acteur Don Johnson. Miami Vice was een hele leuke, goede tv-serie destijds. Je hoorde Heartbeat en dit is Soul to Soul.

twee zangeressen achter elkaar. Eentje van Vaderlandsbodem, Rutje Kotsenhuis, Leun op mij, gevolgd door Miley en de nieuwe single Best Press Rates. Dat was mijn aandeel voor deze dinsdag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met OSR in de middag met Paul van Beek en Martin Huibers. Morgen om 12 uur ben ik er weer. De laatste plaat van mij is die van R.E.M. Tot morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft in de jaarlijkse troonrede opgeroepen om de democratie goed te blijven beschermen. Volgens hem is democratie meer dan de meerderheid die beslist. Hij vraagt om betrokkenheid van iedereen. De koning noemt vrijwilligers en mantelzorgers voorbeelden van mensen die bijdragen aan de samenleving. En ook moet het vertrouwen in de politiek en overheid worden hersteld. Willem-Alexander zei dat wonen, stikstof, veiligheid, klimaat en sociale zekerheid te lang op een oplossing wachten. Langs verschillende snelwegen zijn rond het middaguur brandjes uitgebroken, onder meer langs de A2 bij Breukelen en de A28 bij Putten. Bij Breukelen stonden meerdere hooibalen in brand, waardoor er veel rook vrij kwam. De branden zorgen voor verkeershinder en afgesloten rijstroken. De politie onderzoekt nu wie de branden heeft veroorzaakt. Die vallen samen met boerenprotesten die vandaag op verschillende plekken in het land plaatsvinden. Maar het verband ertussen is nog niet bevestigd. De sabotage van het spoor vanochtend is mogelijk het werk van boeren, zo zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force, die zelf geen landelijke actie zegt te coördineren. Volgens ProRail is er op 27 plekken materiaal op het spoor gelegd, zoals buizen. Daardoor lag het treinverkeer in vooral het midden en oosten van het land urenlang grotendeels stil. Volgens de NS zijn de treinen op de meeste trajecten alweer gaan rijden. Boerenorganisatie Agractie zegt niet te weten wie er achter de treinspoorsabotage zit. En in de straat van Hormuz zijn 5 grote olievlekken te zien, meldt Greenpeace. De olie heeft de Iraanse kust bij het eiland Kesem al bereikt, waar beschermde natuurgebieden liggen. Volgens Greenpeace besloegen de vlekken zaterdag al samen zo'n 600 vierkante kilometer. Mogelijk is de olie afkomstig van een olietanker die eerder werd beschoten. Ook voor de kust van Oman is een olievlek gezien in een gebied waar veel vogels broeden. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olie en gas. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de 4 dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de 3 Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:10 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
1: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur

0: Mooie meiden, fijne liedjes. Dat is toch de perfecte combinatie. Je hoort de Pussycat Dolls hier op de radio voorbij komen. En don't ya.
1: Paul van Beek.
0: Neemt je graag mee tot een uur of vier vanmiddag. Het is dinsdag 15 september op de kalender. De internationale dag van de democratie. En dan is het volgens mij ook nog eens Prinsjesdag. Ja, je zou er zomaar bij stilstaan. The Richie Family, nu op de radio.

Jennifer Fannick met een hele beroemde zangeres, Gijke Aandaert. Kennen we van Zoutlanden, wat ze deed met Bluff. De zangeres dus van Hoover Fannick. Angel Never Dies bij jou op de radio.

Start Me Up. Dat hebben ze in 1995 nog eens goed weten te verkopen bij de opstart van Windows 95. Weet je het nog? De Rolling Stones, nu op de radio. Wat ook nog, Vandam & Morrison, It's All In The Game. Goedemiddag. Dinsdagmiddag altijd een beetje een saaie dag, maar wij kleuren hem lekker in met goede muziek onderweg. Zometeen Kajak, René Vroger komt eraan. En dit is Chef Special.

Waar kennen we hem van? Mike. Mike and Mechanic. Ja, hij is van Genesis was hij ooit. Ja, het is maar even dat je het weet. The Living Years was een hit voor hem. Vandaag is de verjaardag van Prince Harry van Wales. Hij wordt vandaag 42. Annemarie Thomas is de schaatster. Wordt vandaag 55. Stefan de Wallen, inderdaad, uit Vlodder. Wordt 61. Tommy Lee Jones wordt al 80. Rick van Veldhuizen, de DJ, viert zijn 65ste verjaardag. En heb je nou zelf ook wat te vieren? Komt daar goed uit. Heb ik leuke muziek voor je klaarstaan? Zometeen de Eagles op de radio. Nou, dit is Mark Knopfler. Die van de Dire Straits, inderdaad. What it is.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Pro-leider Klaver noemt de troonrede van koning Willem-Alexander mooi, maar hij is wel kritisch op het kabinet. Volgens Klaver is dat stuurloos en ontbreekt het nu aan een duidelijke koers voor Nederland. Hij steunt de oproep van de koning om meer samen te werken in de politiek. Maar Pro wil niet instemmen met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Klaver zegt dat die bescherming juist de reden is waarom zijn partij bestaat. Hij roept het kabinet op om de bezuinigingen te schrappen en samen verder te bouwen. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk maakt zich zorgen over de manier waarop lichamen in Gaza worden geborgen. Hij roept Israël op om internationale onderzoekers toegang te geven tot het gebied. Volgens Türk moeten vermiste personen worden opgespoord en lichamen zorgvuldig worden geborgen. Hij zegt dat Israël bulldozers inzet zonder voldoende respect voor de doden, terwijl het juist belangrijk is om bewijsmateriaal veilig te stellen voor onderzoeken naar mogelijke oorlogsmisdaden. En in Arnhem is een lichaam gevonden, mogelijk dat van de vermiste 43-jarige zanger Ben Sanders. De politie begon een zoekactie nadat een man bij de Rijkerswoerdse plassen het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Het signalement van de gevonden persoon komt overeen met dat van Sanders, die in 2011 bekend werd als winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Ook zijn familie en vrienden zouden bij de plas aanwezig zijn. De politie heeft de identiteit nog niet officieel bevestigd. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Verteld aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Het Sint Margaretha Gilde in Aarderiksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

0: Chinese and I love your smile.
1: Paul van Beek.
0: Oelala, lekker onderweg samen met de beste hits nog tot een uur of vier. Peter Derks is er even niet. Paul van Beek neemt waar met heel veel gezelligheid. Amanda Lear, Topic en Becky G en de mannen van Boyzone straks hier op de radio. De reden te weer om lekker te blijven hangen bij OSR 920 en Time and Jungle Love.

Lekker topic en Becky G en Sorry Papi. En daarvoor Mandalier en Follow Me. Was het de man, was het de vrouw? Dat was in die tijd al een hele sensatie, eind jaren 70. Goedemiddag, dit is jouw radio met Boyzone. Sorry.

Het was nooit de grootste hit, maar misschien wel de meest vlotte van Orchestermanoeuvres in the Dark. Die natuurlijk een dikke nummer 1 hit hadden met Made of Orleans. Dit was Enola Gay, wat ze volgens mij net daarvoor deden. En is die leuk? Nee, dat laat ik helemaal aan jou. Jij bepaalt. Goedemiddag.

Deze hoor je te weinig op de radio, maar dat is het leuke van de OSR 920. Ja, de krenten uit de pap hier lekker voorbij laten komen. Arcade Fire, Everything Now, The Cooks hadden we ook nog. En She Moves in Her Own Way. Je kent het wel, hè? Dat je aan iemands loopje vaak al kunt zien wie of wat het is. Hé, hey, het is 15 september. De kalender die straalt. We hebben goede muziek onderweg. Prinsjesdag met Sam Fender. An Arm's Length.

rock'n'roll op de radio uit ons eigen kikkerlandje. De Rolling Stones 2.0. Ja, ze kunnen ze toch wel een beetje stellen. Een beetje vergelijken. Golden Earring, Clear Light, Moonlight op de radio. Nee, van Vaya Conmigo hadden we ook nog. En dit is de King of Rock'n'Roll.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Volgens de groep ging het om nepolie. De ramen van het Kamergebouw moesten daarom schoongemaakt worden. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. Dat was volgens hen nepbloed. Extinction Rebellion klaagt over de miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. De betogers wilden bij een gerechtsgebouw een verklaring afleggen, maar werden door de politie aangehouden. Ze droegen een spandoek met de tekst LHBTIQ zijn is geen misdaad. De afgelopen dagen waren er ook al invallen bij woningen, bars en verenigingen van LHBTIQ'ers. Volgens de Turkse regering zijn de acties onderdeel van president Erdogans decennium van het gezin. De EU wijst de arrestaties af. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. Ook het belang van extra investeringen in defensie en steun aan Oekraïne benadrukte hij. De koning zei dat het kabinet in gesprek blijft met boeren en dat er veel geld beschikbaar is om hen te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. En treinreizigers krijgen hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. De NS maakt daarvoor een uitzondering omdat sabotage normaal gesproken onder overmacht valt. Op 27 plekken in het land waren buizen en andere spullen op het spoor gelegd. Volgens ProRail was dat sabotage waardoor veel treinen niet of nauwelijks konden rijden. De exacte vergoeding hangt af van de hoeveelheid vertraging en kan via de NS-website worden aangevraagd. Thuisblijvers krijgen geen geld. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden langs de noordwestkust tot 28 in het zuidoosten, bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de vijf mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Puppet. We kennen de plaat van je zoveel verschillende uitvoeringen dat je bijna niet meer weet wat origineel is. Johnny Nash, Tony Orlando en Dawn maakten het. En ook de Supremes, Gary Glitter, Otis Redding. Ja, daar kennen we het ook van. En Amy Winehouse, die draaien we ook regelmatig op OSR 920. Maar de originele kwam eigenlijk van Sam Cooke. We draaiden in dit geval de Spinners met Cupid. We danken Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Het is inmiddels alweer dinsdag geworden. Ja, dinsdag 15 september. En dit is tot 6 uur het allerbeste weer uit 6 decennia's. Onder deze van Chicho D'Agostino en The Riddle.

Chapel Warren en The Giver. En we hadden daarvoor Gigio D'Agostino met The Riddle. We hadden het straks al over zoveel covers. En deze was ook niet origineel. Want we kennen hem eigenlijk van Nick Kershaw in 1984. Dat is lang geleden. Fleetwood Mac op oude zeg. Hier zijn hun dromen.

0: Tom Robertson en de band. En inderdaad, listen to the radio. Blijf luisteren naar OSR 920. En we hadden Don en Phil Everly als de Everly Brothers Bands Walk Right Back. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Amy McDonald en Mr. Rock and Roll.
1: So cold.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Aanhangers van Extinction Rebellion hebben een blauw-zwart goedje op de ramen van de ingang van het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag gegooid. Eerder vandaag gooiden activisten van de groep ook al rode verf op de route van de glazen koets voor Prinsjesdag. In het Turkse Istanbul zijn minstens 150 mensen opgepakt tijdens een pro-LHBTIQ+ demonstratie. Koning Willem-Alexander waarschuwt dat niet alle politieke problemen tegelijk kunnen worden opgelost. In de troonrede zei hij dat Nederland vanwege financiële grenzen keuzes moet maken, maar dat de aanpak van onder meer stikstof, woningnood en migratie wel moet doorgaan. En treinreizigers krijgen bij uitzondering hun geld terug als ze vandaag vertraging hebben opgelopen door de grote spoorstoring. Het weer, flinke wolken in het noordelijk kustgebied en vanuit het westen komt er meer bewolking bij. De rest van het land heeft zon en het blijft overal droog. Het is 20 tot 28 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, hij heeft inmiddels wel leren vliegen. Hij is rechtstreeks naar de hemel gevlogen. Overleden op 66-jarige leeftijd in 2017. Tom Petty. Tom Petty en de Heartbreakers waren dat met Learning to Fly. Jimmy Gilstrap op overzeg. En Swing Your Daddy. Oh.

wel zo'n beetje het uurtje van de covers, want dit was Stone Lock, maar het originele kennen we van de Trucks uit de jaren 60. En over covers gesproken, hier is nog zo'n hele mooie. We kennen het origineel van Janis Joplin, ze nam het op 3 dagen voordat ze stierf in november 1970. Maar een van de covers is van Teaspoon, en dat is nog een grote hit geworden ook. De Mercedes-Benz.

een beetje als Joris Driepinter. Elke dag drie glazen melk en je voelt je steeds sterker. Chicago, feeling stronger every day. En we hadden de Spiksplitter nieuwe single van Direct met My Friend. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst uit Italië, Eros Ramazzotti. En quanto amore sei.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels, omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. En ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. In 2008 en 2029 moet er 200 miljoen euro extra worden bespaard. Maar hoeveel banen verdwijnen en welke overheidsdiensten worden geraakt is nog niet bekend. Tegelijkertijd krijgen gemeenten extra geld voor crisisbestrijding en gaat er naar de AIVD de komende jaren tientallen miljoenen euro's extra. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. De klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de Raad van State al praktisch niet meer haalbaar. Nederland wil in dat jaar 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Buma zegt dat ook het doel voor 2040 snel dichterbij komt en de politiek nu duidelijke keuzes moet maken, zodat ook bedrijven zekerheid krijgen over de toekomst. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Volgens de Italiaanse regering zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en is er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. De controles werden eind juli ingevoerd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Meloni uitte toen stevige kritiek op Spanje en dat land voerde toen als reactie zelf grenscontroles in voor reizigers vanuit Italië. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Geemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. De melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Vertelt aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Het Sint Margaretha Gilde in Aarderiksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de vijfde keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Rick Springfield uit de tijd toen hij zelf nog bij de jeugd behoorde. Celebrate Youth. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag met Nederlandse muziek van Fleming uit Den Bosch. Hypnose.

De Casuals met hun eerste grote hit die ze hadden in 1965. 68, dat zit er een paar jaar langs. Het nummer heette Jasmine en daarna hadden ze er nog zo eentje. Toy heette die. Fleming hadden we ervoor uit de bos met Hypnose. En die was Naughty Boy samen met Sam Smith.

Het is elke dag weer genieten op OSR 920, 24 uur per dag trouwens. De Doobie Brothers waren dat met Jesus is Just Alright. En natuurlijk Jimmy Somerville met het oude succes van The Bee Gees, To Love Somebody. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst uit Australië, Man at Work.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Financiën minister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Het kabinet wil flink bezuinigen op het aantal ambtenaren en efficiënter gaan werken. Dat moet vanaf 2035 jaarlijks zo'n 1 miljard euro opleveren. De overheid moet snel knopen doorhakken over het klimaatbeleid, vindt de Raad van State. Volgens vicepresident Buma stelt het kabinet belangrijke besluiten te lang uit. En Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië gaan met 15 dagen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms een bui bij een graad of 18. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

een van de iconische nummers van de André Hazes senior in dit geval. Zij geloofde mij. Het originele kwam destijds van Kenny Rogers, want die schreef het in 1978. En toen heette het ook She Believes in Me. Maar André Hazes maakte er een hele eigen tekst van. Geschreven eigenlijk voor, ja, voor zijn vorige echtgenote Ellen. En het nummer heette Zij gelooft in mij. Kim Wild op OZEG 920. En UK.

uit de eerste aflevering van de beste zangers van dit jaar. Toen stond Clouseau helemaal in het middelpunt van de belangstelling. En Yves Behrens zong het nummer van Stef Bos, Verlangen. En de volgende hadden we Heard from the Underworld. Hier zijn Eternal en B.B. Winans.

Bertolf Lentwijk en Another Day. We hadden uit het Palingdoopje Volendam The Cats met The Magical Mystery Morning. En tot zover OSR in de middag. Straks na het nieuws van 6 uur en het streeknieuws krijgen we Tom Holland en het avondprogramma De Avond Door. Maar eerst Cadans en De Wind. Even een prettige avond. Tot morgen.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Premier Rob Jetten heeft gereageerd op de boerenprotesten en sabotageacties eerder vandaag. Jetten zegt dat Prinsjesdag het feest van de democratie is en dat mensen die het niet eens met het kabinet zijn, van zich moeten kunnen laten horen. Maar wat er vandaag gebeurd is, gaat volgens hem echt alle perken te buiten. Boerenactivisten hadden langs wegen hooibalen in brand gestoken en treinen werden gesaboteerd doordat er buizen aan de rails waren vastgemaakt. De politie heeft op de A2 bij Breukelen 6 personen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Volgend jaar zal het kabinet 28,9 miljoen euro voor de krijgsmacht uittrekken. Bij Defensie groeit het personeelsbestand naar zo'n 85.000 medewerkers, maar het aantal vrouwen blijft achter bij de doelstelling. In 2030 moet Defensie 100.000 mensen in dienst hebben, waarvan 30% vrouw is. Defensie laat weten dat de nationale weerbaarheidstraining en het vrijwillige dienjaar succesvol zijn. Het AD meldt dat het lichaam dat eerder vandaag in de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem-Zuid werd gevonden van de 43-jarige zanger Ben Saunders is. Verschillende bronnen hebben dat bevestigd. De politie zocht sinds afgelopen nacht naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland had gewonnen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht en officieel is het niet bevestigd dat het om de zanger gaat. Eerder dit jaar vertelde Saunders dat hij met gezondheidsproblemen kampte en financiële tegenvallers had gehad. Financiënminister Heijnen zei bij de presentatie van de miljoenennota voor volgend jaar dat regeldruk, trage vergunningen en een overvol stroomnet de Nederlandse economie afremmen. Hij wil eenvoudige regels omdat bedrijven die willen groeien nu te vaak tegen regels en verplichtingen aanlopen. Economische groei is volgens de minister hard nodig voor banen, inkomen, onderwijs en zorg. Ook moet Nederland volgens hem sterk genoeg blijven om zichzelf te kunnen verdedigen. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Het Sint-Margaretha-gilde in Aarderiksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de 5e keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde Van der Zanden weer terug naar het feest. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

The Morning Train, oftewel 9 to 5. Het heette eigenlijk 9 to 5, maar Dolly Parton had destijds ook een liedje uit. Dat heet ook 9 to 5 en ze hebben dat gerechtelijk uitgevochten. En Chinezen moesten de titel aanpassen in The Morning Train en Dolly Parton zong destijds 9 to 5. Hey, goedenavond allemaal. Het is dinsdagavond. Wees welkom bij de avond door. Tot aan 10 uur zijn we bij je. Hier zijn Greenfield en Cook en Don't Tell Me Loose.

Barry Dales van Lois Lane. Van hun leuke hits 1990. En dan vallen we Greenfield en Cooker, een Nederlands duo. En Don't Turn Me Loose. We gaan even naar de jaren 60 toe met de band die heette Unit 4 Plus 2, Concrete and Clay. En zometeen een plaatje uit het praten van Alex Rowan.

Fever Dream, dat was Alex Warren uit de hipra. En daarvoor hadden we Unit 4 Plus 2 uit het midden van de jaren 60. Even kijken, een rondje van 3. En dan ga ik zo meteen even bladeren in het grote boek met allemaal één dag vliegen. One Hit Wonders. We hebben er zo meteen één in de jaren 90. Een Duitsstalige, dat kan ik je vast vertellen. Dit zijn Flash in the Pan.

The Price of Love, oorspronkelijk van The Everly Brothers in de jaren 70 gedaan door deze man Brian Ferry. Daarvoor hadden wij de Black Eyed Peas, Shut Up. Nou, dat ga ik nog niet doen, want ik heb nog wat te vertellen. En daarvoor hadden we Fresh Independent, The Midnight Man. Ik zei het al, Duitsstalige Eendagsvlieg, een one-hit wonder uit de jaren 90, precies zijn de 1994. Nummer 7 was de hoogste notering, 9 weken in de top 40, bandje heette Lucy Electric en het nummer Mitchen.

De mooie vergeten muzikale krent uit de pap van de band Mantras Anything heeft de hitparade nooit gehaald. In de jaren 80 wel veel gedraaid. De zijde nog heette Live It Up. En dan vonden we Lucy Electric en Machen. Babylon My Bus, het album. Daar staat deze versie, wordt het meest gedraaid. Bob Marley, The Raiders, Man, Steer It Up.

Uiteindelijk komt alles goed. Love Will Save the Day. Dat was Whitney Houston. Daarvoor hadden de Cardigans en The Love Fool. En Bob Marley met Stir It Up. Naar de jaren 60. The Searchers en Don't Throw Your Love Away.

De band heette Speller Groove Jet, heette de liedje, stond destijds in hitparade. En daarvoor hadden wij The Searchers en Don't Throw Your Love Away. Over hitparade gesproken, dit staat erin in de top 10. En heel terecht, want het is er nog steeds een mooie plaats. Echt lekkere country en lekker stukje pop. En dat doet dan deze dame Ella Langley met Choosing Texas. Zometeen nog Iggy Pop en Kate Pearson. Dan is het tijd voor het nieuws. En daarna het volgende uur met Kees Verkooy. Just

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet dit jaar 106 miljoen euro aan dwangsommen betalen voor het te traag behandelen van asielverzoeken. Er ligt een voorstel om de dwangsommen af te schaffen en die zal volgende maand door de Eerste Kamer behandeld worden. Verwacht wordt dat het voorstel op een meerderheid kan rekenen. Kort gezegd komt het erop neer dat als de wet in werking treedt, asielzoekers alleen een dwangsom kunnen vragen voor het te traag afhandelen van een procedure als er een rechtszaak loopt. Persbureau Reuters meldt dat het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is stopgezet. Een paar dagen geleden werd de belangrijke Oost-West-pijpleiding preventief stilgelegd nadat er afgelopen vrijdag een droneaanval had plaatsgevonden. De afgelopen tijd was deze pijpleiding belangrijk geworden omdat hiermee de straat van Hormuz omzeild kon worden. De Britse spionnenserie Slow Horses krijgt een 8e seizoen. Dat heeft Apple TV bekendgemaakt. Afgelopen nacht won de serie met onder andere Cary Oldman en Kirsten Scott Thomas in de hoofdrollen een Emmy Award voor de beste regie van een dramaserie. De regisseur Saul Metstein viel in de prijzen. Morgen gaat het 6e seizoen van Slow Horses in première. Er is niet bekendgemaakt wanneer het 7e seizoen te zien zal zijn. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Sint Margaretha-gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de 5e keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde van der Zanden weer terug naar het feest. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Het eeuwenoude ambacht van klompenmaken komt zondagmiddag 20 september tot leven in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ervaren ambachtslieden demonstreren hoe uit een ruwe boomstam een paar houten schoenen ontstaat. Ook de historische Malle Jan, waarmee vroeger boomstammen werden vervoerd, is te bewonderen. Bezoekers zien tijdens de Klompendag hoe dit ambacht vroeger volledig handmatig werd uitgevoerd. Tegenwoordig gebeurt dat machinaal. Kinderen mogen proberen klompen te stapelen of helpen bij kleine activiteiten rondom het thema. Klompenmaken staat in Nederland geregistreerd als immaterieel erfgoed. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Het is 7:01. Welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door OZN 920. En Cat the Sensible verbasterde het woord what tot what. Dus ja, ik wist ook niet wat het betekent. Ik dacht eerst dat het een afkorting was, maar is helemaal niet zo. Het is gewoon een verbastering van dat woord inderdaad. Het is Gary Moore en Still Got the Blues.

0: Op een vrijgezellenfeest doen nog wel eens dingen die je normaal niet doet. Nou, een Engelsman op Bali die komt er wel een klein beetje van terug. Want die na een avondje stappen, zo dronken als maar kon. Een leuke vriendin opgeduikeld. En een vrijpartij op het garagepad van een, van een inwoner. En die werd toevallig gefilmd. En uiteindelijk werd hij later aangehouden op het vliegveld. En kan die even brommen.
1: Excellent.

Hij was nog niet zo lang geleden in Nederland en gaf een concert op een wel heel bijzondere plek, namelijk de tuin van Paleis Soestdijk. Jawel, Royal Park Live heet het concert en het moet heel mooi geweest zijn, maar wel duur.

Het zat er eigenlijk een klein beetje aan te komen. Het grote succes van de reunie van Oasis heeft geresulteerd in het feit dat de broers besloten hebben om volgend jaar weer op tournee te gaan. En het leuke is, er komen twee concerten in Nederland, dus hou het goed in de gaten.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En ook nog een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZR 920. En wat mij betreft, tot morgen. Zelfde tijd, zelfde zender.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Boerenactivisten zijn mogelijk verantwoordelijk voor de sabotage op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. In online groepen zou gesproken zijn over vergaande acties op Prinsjesdag. Een bron zegt dat in een lokale trekkersgroep ook over sabotage op het spoor werd gesproken. Het ging onder andere over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. ProRail meldt dat er vandaag 35 storingen waren doordat er voorwerpen op de rails lagen. En de land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Een rechtbank in Washington heeft verboden de naam van de Amerikaanse president Donald Trump op de gevel van het Kennedy Center te zetten. Ook mag het plein dat bij het center hoort niet naar hem vernoemd worden. Het democratische congreslid Joyce Beattie had de rechtbank opnieuw verzocht de hernoeming te voorkomen. Vorige maand had het bestuur van de instelling waar Trump deel van uitmaakt besloten dat het centrum als eerbetoon naar Trump vernoemd mag worden nadat eerder zijn naam van de gevel was gehaald. Aanklagers in Los Angeles zullen niet de doodstraf eisen tegen de 33-jarige Nick Reiner, die ervan verdacht wordt zijn ouders Rob en Michelle Reiner te hebben vermoord. Als Reiner Jr. wordt veroordeeld, kan hij maximaal een levenslange celstraf krijgen. In december vorig jaar werden de regisseur en zijn vrouw dood in hun huis in Los Angeles gevonden. Hun zoon wordt verdacht de moorden te hebben gepleegd. Hij zegt niet schuldig te zijn. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 3:50 een ongeluk plaatsgevonden met een jonge man op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de effecten van de 5 mogelijke oplossingen, alternatieven, voor de N279 tussen Veghel en Asten. Daarbij wordt niet alleen gekeken hoe elk alternatief bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, maar ook wat de positieve en negatieve gevolgen zijn voor de omgeving. Daarvoor wordt samengewerkt met de gemeente Laarbeek, Gemert-Bakel, Meijerijstad, Helmond, Deurne en Asten, Waterschap AMA's en Rijkswaterstaat. De resultaten van deze onderzoeken vormen een belangrijke basis voor de keuze voor een voorkeursalternatief in 2027. Het Sint Margaretha Gilde in Aarle-Riksel, in de volksmond bekend als de Rooi Schut, was zondag te gast op het Rode Schutplein. Daar werd het jaarlijkse pleinfeest gehouden. Het plein bestaat 51 jaar en jaarlijks wordt er geschoten om de titel pleinkoning of koningin. Met het 232e schot was het Niek van der Zanden die het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. Het is al de 5e keer dat hij zich koning van het Rode Schutplein mag noemen. Na de gebruikelijke vendegroet werd de koning door het gilde naar huis gebracht. Maar toen het gilde weg was, keerde van der Zanden weer terug naar het feest. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ik heb bij Some Kind of Wonderful van Michael Bublé, heb ik altijd een beetje het idee van, nou ja, ook al is het 28 graden buiten, wat we vandaag ook weer op de thermometer hebben gezien, toch een klein beetje die kerststemming hier inderdaad op deze dinsdagavond. En het was de dag van Prinsjesdag, maar het was ook een beetje een dag met een triest randje, want vanmiddag kregen wij het nieuws binnen dat er waarschijnlijk het lichaam van Ben Sanders is gevonden in de plassen bij Arnhem. Ja, we wachten het nieuws maar af. Maar we draaien hem hier.

Yes, de wereld. En hun maken er een plaat over. Hun denken, oké, ja, dan maken wij gewoon een plaat over iets wat verslaafd is. Dan raken de mensen misschien ook wel verslaafd aan onze muziek, hè? De heer van Chef Special, die zong over nicotine. En daarvoor The Guess Who en Clap for the Wolfman. En dat ging natuurlijk over Wolfman Jack, een van de grootste Amerikaanse DJ's ever. Want och, hij zit in zoveel platen, hij is zo vaak bezongen. Het is lekkere muziek op de dinsdagavond met nu Warren G. En nee,

Aan deze plaat kunnen ze best gebruiken bij zo'n overheidsactie van allemaal je wapens inleveren, weet je wel? Ja, als ze dan een keer zo'n spotje maken en dan dit bijdraaien. Give up your guns, inderdaad. Misschien is er dan meer succes of zo. Ja, eens in zoveel tijd heb je zo'n actie en dan kan je straffeloos je wapens inleveren. En momenteel is er een actie met vuurwerk aan de gang. Dus als je nog vuurwerk hebt, mag je tegenwoordig inleveren. Zonder dat je daar een boete van krijgt. Heb je het nog, weet ik veel wat, in bezit na de periode? Dan heb je een probleem.

0: Ja, er kan weer gebeld worden, dames en heren. Hij heeft weken losgehangen, maar hij zit nu weer hartstikke vast, inderdaad. De bel vast, inderdaad. Boniem op de radio, OSR 920. En Sarah de Bruin, hoorde je ook nog met Dollar. Het zijn de hitfeitjes van vandaag, 15 september 1962. Dan wordt er in de Daily Mirror een stuk geschreven door Peter Jones, die de Beatles een groepje van niks vindt. Hij heeft de groep geïnterviewd nadat zij door hun manager Brian Epstein van Liverpool naar Londen zijn gereden. Hoe kan een journalist ernaast zitten, hè? Een groepje van niks noemde hij het. Nou ja, goed, toen waren ze nog niet zo groot als nu natuurlijk, anders had hij het misschien wel anders geschreven. Nou, terwijl hij in Engeland op tour is, wordt het huis van Roy Orbison in Hendersonville op 15 september 1968 door brand verwoest. Hierbij komen zijn zoons, de 10-jarige Roy en de 6-jarige Anthony, om het leven. Zij zijn twee van de 3 kinderen van Roy Orbison van zijn eerste vrouw Claudette. En zij was 2 jaar daarvoor ook al dodelijk verongelukt bij een auto-ongeval. Gary Morrison, die wordt op 15 september 2003 in een ziekenhuis in Liverpool in Engeland aan zijn hart geopereerd. De 60-jarige zanger van Gary and the Pacemakers krijgt dan 3 omleidingen. Hij houdt het nog even vol, want hij overlijdt op 3 januari 2021. De jarigen voor vandaag zijn Oliver Stone, de regisseur. Rick van Veldhuizen, de discjockey. Annemarie Thomas, de schaatser. En zangeres Jackie Graham.
1: Peter Boer.

0: gebeld in deze show. Hè? Hadden we net al Boney M met Belfast. Dit was de nieuwe uitvoering van Ring My Bell. Ja, een klassiekertje, maar dit keer door Uitsch opnieuw op de plaat gezet. Nou, u kunt ons gerust bellen. Wij nemen het ook niet op.
1: Listen, you're a beautiful girl.
2: Do you really think so?
1: True perfection.
2: But can I do it?
1: Take it to the ball, and on that runway, walk the body.

Hij moet weer eens een keer met nieuw werk komen, deze Mika. Hij heeft leuke plaatjes gemaakt. Hij maakte er heel veel achter elkaar in één keer. En toen hield het ook in één keer allemaal op. En toen was het ineens heel stil rond deze meneer. Maar misschien denkt hij van, ja, weet je wat, ik ben weer even lekker aan het verzamelen. En dadelijk jas ik er weer 6 in een jaar naar buiten of zo. Ik heb geen idee. Maar wel lekker. Met daarvoor nog Malcolm McLaren. Hij was ooit de manager van de Sex Pistols. Hè? Ja, dat was dezezelfde meneer. Hij maakte, even kijken, Something's Jumping in Your Shirt. Zo meteen is het Petro Lindes en Berend Koenders op de radio. Ik zeg fijne avond.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD meldt dat Iran met kwaadaardige software toegang heeft gekregen tot telefoons en andere apparaten van journalisten en tegenstanders van het Iraanse regime. Iraanse hackers proberen via sociale media contact te leggen en vertrouwen te kweken. Ze hopen dat er een besmet bestand wordt geopend en vanaf dat moment hebben ze volledige controle over het apparaat. Mensen die van deze malware in Nederland slachtoffer zijn geworden, zijn ondertussen op de hoogte gesteld. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Fulltimers met een minimumloon die 40 uur per week werken gaan er €17,17 netto op vooruit. De land- en tuinbouworganisatie LTO ontkent iets te maken te hebben met de sabotageacties op het spoor vandaag. Boerenactiegroep Farmers Defence Force laat weten niet te kunnen uitsluiten dat er boeren bij betrokken waren. LTO zegt geen enkele rol of betrokkenheid bij de demonstraties vandaag te hebben gespeeld en noemt de acties op het spoor sabotage en neemt er afstand van, want dat heeft volgens de organisatie niets met demonstratierecht te maken. Tussen het Overijsselse Holte en Rijssen is op het treinspoor een metalen staaf gevonden. Aan het eind van de middag ontstond er storing in Rijssen. Een woordvoerder laat weten dat er mogelijk opzet in het spel is. Onduidelijk is nog wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd en wie daar verantwoordelijk voor is. Tijdens de storing werden er tussen Deventer en Rijssen stopbussen ingezet. Ondertussen rijden de treinen op het traject weer. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Gemertseweg in Aarle-Riksel heeft maandagmiddag om 4:10 een ongeluk plaatsgevonden met een jongeman op een scooter. Hij was op een bospad onderuit gegaan. Hij raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. De scooter is later door familie opgehaald. De politie heeft een rapport opgemaakt over het ongeval. De Melkboer Brabant brengt een ode aan het dorp. Vertelt aan de hand van herinneringen en verhalen uit de gemeenschap zelf. Komend weekend, 19 en 20 september, komt de theatervoorstelling naar Laarbeek, waar de mannen in elk dorp in de open lucht optreden. Voor elke plek wordt de voorstelling lokaal aangepast, met verhalen en vrijwilligers uit het dorp in de hoofdrol, zodat elk van de vier dorpen zijn eigen versie van het verhaal te zien krijgt. De openluchtvoorstelling trok deze maand de 11 dorpen rond Helmond. Met de voorstelling in Mariehout, zondagavond 20 september, valt het doek over de hele dorpentour 2026. Crème de la Crème, het bier van brouwerij Hooglander uit Aarle-Riksel, is zondag uitgeroepen tot Brabants lekkerste bier 2026. Brouwer Rick Vrees ontving de beker in Hilvarenbeek uit handen van Floris van Bommel. De brouwer noemt zijn receptuur een verleiding in vloeibare vorm. Bijzonder was dat Vrees samen met zijn ontwerper Geert Hagelaar ook tweede werd met het lichtere Krooi Blond, eveneens uit Aarle-Riksel. De derde prijs was voor de herrieschopper van brouwerij Boegbeeld uit Den Bosch. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de drie Brabantse dagbladen en vond plaats bij museumbrouwerij De Roos. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders.

fijn. The Wee Papa Girl Rappers. Wat was het een grote hit deze plaats. Ja, is niet normaal, hè? Welkom allemaal bij het laatste gedeelte de avond door hier op OSN 9211. Even terug in de tijd met de Royal Showband Waterford.

Dutchies. Ze deden het goed hoor, zeker weten. Ze hebben ontzettend veel mooie muziek gemaakt. Love Me Just A Little Bit More hoorde je deze keer. En Annie Lennox natuurlijk met No More I Love You's. Hier is Marty Wilde, inderdaad de papa van Abercrombie.

Feel It Coming. Ja, maar het weekend is nog wel even weg. Maar goed, je kan het voelen natuurlijk. Kylie Minogue, Spinning Around. Die hoorde je ook op over zeggen. Hier zijn de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles.

Matchbox. Nog één keer dan.

Young Gun Silver Fox, de Kingston Boogie en de Beatles hoorde je daarvoor. Het heette She Loves You inderdaad. Straks naar 10 voor de nacht begint. Heel veel plezier ermee. Hier is UB40, here I am. Graag tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties met zich mee hebben gebracht. Ze schrijft niet te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van voorwerpen op het spoor en wacht het strafrechtelijk onderzoek af. En de komende dagen zullen ProRail en de politie het spoor extra in de gaten houden vanwege de sabotageacties van vandaag. Er is een groot onderzoek gestart, maar tot dusver heeft de politie nog niemand kunnen oppakken. Op meerdere plekken werden vandaag kabels en buizen op of bij het spoor aangetroffen. ProRail heeft op ruim 35 locaties voorwerpen op het spoor gevonden. Naast de extra controles roept de politie burgers op. Wie iets verdachts in de buurt van het spoor ziet, wordt gevraagd meteen 112 te bellen. Het salaris- en HR-platform YouForce meldt op basis van eigen berekeningen dat mensen die in deeltijd voor het minimumloon werken, met de Prinsjesdagplannen er netto op achteruit gaan. Er werd gekeken naar de salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken en een minimumloon ontvangen. Van hun bruto loon zouden ze €5,16 tot €11,83 minder per maand overhouden, stelt YouForce. Afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dit bevestigd. Bij de bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het overleg over ging. Het weer: vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsdorf, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

0: Rock Voisin on the Outside. Hey, goedenavond. Dit is Voor de Nacht Begint. Dinsdagavond. Je weet het, de derde plaat is voorlopig even iets van de beste zangers. En in dit geval Clouseau, die gaan een liedje zingen voor natuurlijk Busy.
1: Yo, Busy. Ik heb zin in de zomer, man.
2: Ik heb ook zin in de zomer, man.
1: Ja.
2: Ja, vitamine D.
1: Zin in de zomer. Ha, ha, ha. All right, here we go.

Jason Pavements, Adele op de radio. Elton John, die doet even zijn excuses aanbieden in een liedje. Sorry seems to be the hardest word.

Lucas Hemming en Move Like This. Eerste albumtrack voor vandaag is er eentje van Groove Armada. We gaan draaien My Friend, terug te vinden op The Essential Chill Out uit 2010.

Muziek van Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. Tijd voor een track van het album van deze week. Oftewel iets van Dolly Parton. Hier, You Come Again. The Best Of, zo heet het album. Album.

Ik vond het altijd zo'n heerlijke, beetje jazzy soundje van Dr. Buzzard Original Savannah Band. Chacha LaFont was dat. En nu Real Girl.

Oh, we zijn 920. Hadden we hier op de radio Artists United Against Apartheid, Sun City. We gaan naar de laatste albumtrack voor dit uur. We hebben nog een heel uur, dus het komt wel goed, toch? Deze avond. Gaan we draaien. Hier is die mooie van de Highwayman. Oftewel de Highwayman samen met Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Chris Christofferson. Terug te vinden op het album The Essential, Willie Nelson. I was a

Daft Punk, samen met Pharrell Williams. Die kennen we ook nog van Happy. Ja, dat was ook een leuk liedje. Get Lucky. Een staarstuk van het eerste uur. We gaan op naar het radio nieuws en de regio break. Tot die tijd in ieder geval deze Desmond Dekker.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft de Tweede Kamer geschreven dat de sabotageacties die vandaag in het midden en oosten van het land plaatsvonden zwaar over een grens zijn gegaan en onacceptabel zijn. Ze veroordeelt de gebeurtenissen ten zeerste vanwege de grote maatschappelijke schade en het gevaar dat deze acties hebben opgeleverd. Bertram schrijft niet te weten wie er verantwoordelijk is voor het leggen en lassen van voorwerpen op het spoor. Ze wacht het strafrechtelijk onderzoek af. Een poging om nieuwe Amerikaanse crypto-wetgeving door te voeren is in het congres gestrand. De zogenoemde Clarity Act kreeg niet genoeg stemmen. Er is oneenigheid over onder meer de ethiek, de rol van banken en het toezicht op cryptomunten. De nieuwe wet moest de digitale munten een duidelijker juridisch kader geven. Het nieuws zorgde meteen voor een flinke daling van de bitcoin, die verloor tot 5,3%. De digitale munt zakte daarmee naar bijna $75.000, het laagste niveau sinds juni. En afgelopen week hebben de Verenigde Staten een onaangekondigd overleg gehad met Israël en de Golfstaten. Deze topontmoeting vond ergens in Duitsland plaats. Het Amerikaanse Axios bracht dit nieuws naar buiten en de Amerikaanse overheid heeft dat bevestigd. Bij die bijeenkomst zou de Amerikaanse admiraal Brad Cooper aanwezig zijn geweest. De VS willen niet zeggen wie er aan tafel zaten en waar het onaangekondigde topoverleg over ging. Het weer vanuit het westen meer bewolking met kans op wat regen en in het uiterste oosten flinke onweersbuien. In de nacht kan het overal regenen bij zo'n 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, zon en soms een bui bij 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2.000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Rijd je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden. Helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud. En het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar 1 keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal 1,5 jaar moet de uitspraak volgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van Lulu en David Bowie was er ook bij. The Man Who Sold the World en Lily Allen en Smile waren de eerste twee. Even na 11 uur in Voor de Nacht begint deel 2.

Ze waren razend populair destijds. Take That, bestaan ze gezamenlijk niet meer, maar solo doen ze nog wel het een en het ander. Everything Changes. Hey, we gaan naar een album track. In dit geval iets van de

Donna Murray, Robert Palmer en Julie Covington, Don't Cry For Me Argentina, maakt ons weer gereed voor een albumtrack. In dit geval van een album dat onlangs nog in een belangstelling stond. Het album heet The Middle Of Nowhere. We hebben het over Kacey Musgraves. Hier is

Muziek van Morgan Wallen en Love Somebody. Neemt ons mee naar thuiskomst op maandag. Home on Monday. Hier is de Little River Band.

Even een klein feestje uit Limburg op de radio. Polonaise en dan is het maar dom. Laatste albumtrack voor vandaag is er eentje van Lionel Richie. Samen met Kenny Rogers. Het liedje Lady. Terug te vinden op de album Tuskegee uit 2012. Lady.

Maar deze Bruno Mars, On My Soul, bij de hitlijst van dit moment, komt een eind aan deze radioshow. Morgen een nieuwe aflevering tussen 10 en middernacht. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemerbakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Rijd je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij Motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van het jaar gratis lid te worden, helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud en het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zetten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemerbakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot 2000 euro subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk 3 miljoen euro ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan 477.000 euro in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemerbakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunt in Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.